0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nie. Nou wil ik vragen dat je Simone Rikkie aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmen nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, voor allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk geweest, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat, dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spot stemming sal plaas nie.
1: Nou, ek hoor, pa.
0: Nee, ek wil weet, en die werksvolk is misschien nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simon en Rikkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nuskierig ook. Man, kyk eens vir my om te weet en vir jou. Ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Nou mevrou Lou, een nommerkie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlijk, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, voor allen bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk geweest, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Renner, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat, dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Ja, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nie. Nou wil ik vragen dat je Simon een rukje aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.